0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
1: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
0: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
2: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. Justice.
0: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en de Meer een 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop de Brechtseplein 6 kilometer file. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging. En op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
7: Gouwestad.
8: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
1: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
0: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
2: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
0: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein nog eens 7 kilometer erbij. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

ogen ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
1: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
0: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
2: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
3: Dat gaat nu niet?
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
3: Vakantieplannen aanpassen?
2: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 12 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazelswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en Terbrechtseplein 3 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en 10 minuten vertraag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12, Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Harmelen en Knoop het Oude Rijn. De vertraging is 20 minuten. A12, Den Haag richting Utrecht. Is dicht bij Knoop het Lunette door een vrachtwagenongeluk. Volg ring Utrecht-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op.

gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Lunetten bij Utrecht staat tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer file. Verkeer gaat via de parallelbaan. De vertraging is ongeveer een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. En 211 Hoek van Holland Den Haag Zuid bij Den Haag Wateringseveld 2 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijerszand.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen.

0: Russen, maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 2 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Benelux een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kwartiertje extra reistijd. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor.

0: Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. Twee gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Rijswijk ligt er rommel op de weg. De linkerrijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 25 minuten oponthoud. Op de A12 richting Den Haag, tussen Houten-Oost en Harmelen 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En dan op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Alphen aan de Rijn en de aansluiting met de A4 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid 24 kilometer file met een half uur oponthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten oponthoud.

0: komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. Van de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de N209, Hazeswoude richting Rotterdam, tussen het industriegebied Hoefweg Zuid en Bergsenhoek Noord, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Gouda Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouda Stad hoor je het.
3: Gouda Stad.
4: Engage.
5: Let's roll, baby.
4: Yes.
6: Listen to the music. Met Paul Reilaarsdam.
7: It's showtime.
8: Goedenavond.

0: Ja, die past wel een beetje bij zo'n zwoene zomeravond. Barbecue aan en dan deze muziek op de achtergrond draaiend. Die Barge, de zingende familie. En die had in de jaren 80 een hele grote hit met deze The Rhythm of the Night.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouden Stad Radio.
0: En van harte welkom bij een nieuwe editie van dit radioprogramma. We zijn bijna toe aan de zomerspecials. Die gaan we vanaf volgende week weer doen. Daarin hoor je dan wekelijks de lekkerste lange uitvoeringen van platen of totaal andere mixen. En die komen dan voorbij in 60 minuutjes. Vandaag dus nog een keertje de reguliere editie. Met daarbij natuurlijk altijd de bekende vaste ingrediënten. Ik heb het over Leg de Link. Ik heb het over Listen to the Remix. En natuurlijk ook over de vergeten plaat. Daaromheen platen van vroeger, platen van nu en ook muziek van de toekomst. Dit is Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran en Repeat It.

Ja, ik wist het eerlijk gezegd ook niet, maar het is in 2014 al opgenomen, deze samenwerking van Martin Garrix en Ed Sheeran. Samen destijds op de plaat gebracht en dit nummer Repeated is nu in een vernieuwde remix gemaakt. En dat is dus een groter succes dan de eerste uitvoering van dit nummer. Lekkere plaat die we draaiden hier in Listen to the Music. Nieuwe muziek op de radio en we draaien toch ook oude plaatjes. Deze is lekker hoor, komt uit de jaren 70. Het is Jay Ferguson en Thunder Island. Shala.

Geschreven en geproduceerd door Phil Collins. Ja, dit nummer van de Four Tops, Loco in Acapulco. Die link met Phil Collins was ook nog gemaakt vanwege het feit dat hij in de film Buster speelde. En daarin, in die soundtrack, was dit nummer ook te horen. Dit nummer dus van de Four Tops. Een goede comebackplaat van hun uit de jaren 80. Zometeen is het weer tijd voor twee platen die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. Eerst Bastille.

Het is Bastille en Pompeii die je hoorde hierin. Listen to the music. En ik zei het aan het begin ook al, het is vandaag de laatste reguliere voordat we de zomerspecials weer gaan maken. Dat gaan we de komende 5 weken doen. Dat betekent dat je dus allemaal lange uitvoeringen gaat horen van platen of remixen. Allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Vandaag is het nog een keer een normale uitzending met daarin dus de bekende vaste items. Zoals er ook onder andere zijn het item waar we nu naar gaan luisteren. 2 platen achter elkaar, die hebben op een of andere manier iets met elkaar te maken. Daar is een bepaald verband te ontdekken. En aan jou de taak om te kijken of jij die link kan leggen tussen de komende 2 platen.

Hoe simpel wil je het vandaag hebben? We kiezen gewoon voor twee platen die dezelfde titel hebben. Sunshine, dat was de tweede plaat ook in dit geval van Ginger Ninja. En daarvoor hoorde je een plaat van One Republic met exact diezelfde titel. Tot zover legt de link. We gaan verder met de nieuwe van Bruno Mars. Die heet All My

Zo, dit is goed hoor. Het is een van de betere tracks ook van het nieuwe album van Bruno Mars. Het is een plaat behoorlijk geïnspireerd. Bijvoorbeeld door de muziek van Curtis Mayfield. Daar lijkt het ook een beetje op. All My Soul, zo heet hij. Je hoort hem hier in Listen to the Music. Op Gouwerstad Radio. Zometeen uit de 90's. Adina Howard en Freak Like Me. Eerst de Jacksons.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
3: Gouwestad Radio.
5: 100% jouw muziek.

0: Het was 1995, in de zomer van het jaar was deze niet van de radio weg te slaan. Daarna hebben we eigenlijk nooit meer wat van haar vernomen. Haar naam is Adina Howard. You're the freak like me.
1: Vergeten plaat.
0: We gaan naar de vergeten plaat toe van vandaag. Dat onderdeel wat ook natuurlijk weer terugkomt over een aantal weken als de zomerspecials weer voorbij zijn. Dan komt die zeker weer terug, want het is altijd een leuk onderdeel in dit programma. We gaan altijd op zoek naar de plaatjes die je bijna nooit meer op de radio hoort. En dat is toch jammer soms, want ja, die zijn gewoon echt wel de moeite waard om nog een keertje gehoord te worden. Vandaag doen we dat met een plaat uit het jaar 2000. Een echte zomerse plaat die best wel veel te horen was op de radio. Ook in televisieprogramma's, er achtergrondje bij nou ja, bijvoorbeeld verschillende zomerse TV-programma's, daar werd hij al vaak bij gebruikt. Je hoorde hem best wel vaak terugkomen, dit nummer. Maar een echte hit is het nooit geworden. Sterker nog, de plaat is zelfs twee keer uitgebracht in het jaar 2000. In de tipparade bleef hij twee keer hangen. Ergens rond de positie nummer 20. Dus ja, niet zo'n groot succes geworden in ons land. En ook niet zoveel in andere landen. Behalve in Spanje. Daar is het wel een klein bescheiden hitje geworden. Toch ken je het waarschijnlijk wel. Want het is een plaat die toch wel ook veel op muzikale zomerse lijstjes te vinden is. Ik heb het over Negro Can. Dat is de band bestaande uit heel veel muzikanten, allemaal Zuid-Amerikaanse invloeden. En hun muziek was al sinds de jaren 90 uitgebracht. Maar in het jaar 2000 ging Grant Nelson ermee aan de slag. Dat is een DJ uit Engeland. En die maakte van die platen van Negro Can lekkere dansbare nummers. Zoals ook deze die je vandaag gaat horen. Dit is Caravel.

Ja, die plaat is ook fantastisch. Het album waar dit er vanaf komt, dat is allemaal lekker gemixt. Er staan nog veel meer van dit soort dansbare nummers op, gemaakt door Grant Nelson. Die mixte dus deze van Negro Can. Caravés was de plaat uit het jaar 2000. En die wil weer toegevoegd aan het lijstje wat je kunt vinden in Spotify. Zoek even op De Vergeten Plaat, heb je ook deze lekkere zomerse erbij ook aan die lijst toegevoegd. We gaan verder met Shanna Spyro.

Wat krijg je als je Sweet Home Alabama mixt met The Werewolves of London? Dan krijg je een hele nieuwe zomerse hit van een jaar of 10 geleden alweer, misschien alweer langer. Dat was deze van Kid Rock, All Summer Long in Listen to the Music. En daarvoor nog Shanna Spyro, Material Lover. Zometeen Listen to the Remix.

0: Ja, als je op je vakantiebestemming bent, of misschien dat er naartoe gaat, dan weet ik bijna wel zeker dat je deze ook vaker gaat horen. Deze van Hugel en Solto, dat was Jamaican Bam Bam. Als bijna laatste plaat voor vandaag. Ik heb er nog eentje voor je, dat is de afsluiter. De mix die we draaien in Listen to the Remix. En ik heb goed nieuws voor je, want de komende 5 weken dus gaan we nog veel meer van dat soort mixen horen. In de zomerspecial van Listen to the Music. De reguliere editie dus over een aantal weken weer terug. Maar de komende weken kan je dus genieten van die lekkere lange uitvoeringen, dan wel totaal andere uitvoering van platen. Zoals je die bijna nooit op de radio hoort. Ik heb een mooi voorproefje vandaag en daar sluiten we dus ook mee af. Het is Rigera en Vamos a la Playa als laatste voor deze editie van Listen to the Music. Bedankt voor het luisteren en ik spreek je volgende week weer.
1: Listen to the Remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwestad Radio. Going on the ground.

24 jaar nadat de band uit elkaar ging, lag er opeens een nieuwe plaat van Yamatama, getiteld Yamatama. Daarvan hoor je het nummer Baba, een nummer dat oorspronkelijk verscheen op een live demo in 1993. De plaat bevat allemaal nieuwe opnames van oude nummers. Nummers uit de begintijd die ze nog nooit goed opgenomen hadden en wat van ze vonden dat het zonde was dat het niet gebeurd was. Yamatama gaat trouwens nooit meer optreden. Je hebt wel de Yamatama Groove Experience, maar er zijn een aantal oud-leden met nieuw bloed die dus de tijden van toen willen doen herleven. Eddie Huizing en Turkaris, de oprichters en kernleden van de band, zitten er niet bij. Dus in die zin, als je dat verwacht, zou je dat echt tegen kunnen vallen. Deze Going Underground aflevering 1400 van vrijdag 10 juli 2026 staat voor het grootste gedeelte in het teken van Yamatama. We gaan terug in de tijd, 7 juni 2002. Yamatama stond in een warm en vol zowat. Ik maakte er opnames van en daar gaan we nu naar luisteren. Eddie zal het eerste nummer aankondigen. Hier is live in zowat Yamatama.

Vergeet eerst zo'n verbouwereerd covertje. Het is niet helemaal gegrapt, maar toch voor de helft een beetje. Ja, alleen het tekstje was van onszelf. Nee, grote druk.

Het volgende liedje

Okay, nog veel meer rampenstampgeweld van Jamma, Tanna, Van Vanavond. En het is natuurlijk nog lang niet voorbij. Veel plezier met familie de Skokkers. Hey, follow me, jongen.

0: viva la soul e la musica! The Fuckers!
1: Oké, okay, beste mensen, push it up! Ja, dat kan jij wel zeggen!

0: Alle beste dames, jij moet allemaal vroeg in de disco. Een biertje, of cigarette, of wat dan ook. En wie weet, tot een andere keer. Adios, adios, adios.
1: Mooi.

I've got my hands all shaking. I've got a ring, man.

Tot zover Yamatama live in Sowat op 7 juni 2002. Met achtereenvolgens de nummers Music in the Air Tonight, Smell, Frankenstein, Whatever Happened, Liquor Wars, Look Around, Slowdown Injection, Zigeunerpunk, De Schokkers, Push It Up en Kicks of Red. Opnames die ik al eerder heb uitgezonden, maar die al heel lang in het archief zijn verdwenen. Opgenomen dus op 7 juni 2002 in een warm en vol Sowat in Gouda. En daarmee zijn we weer bij het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1400 van vrijdag 10 juli 2026. We gaan er nu uit met een nummer van de Berlijnse band Der Anstalt. Nee, Die Anstalt. Ze hebben vorige week een single uitgebracht. Dat is een live opname van een nummer dat ze vorig jaar in Berlijn live gespeeld hebben. Hun thuisbasis. Het nummer heet Kalterschweiß en daar gaan we nu naar luisteren tot het eind van deze uitzending. Ze zeggen fijn weekend en tot volgende week. Hier is Die Anstalt. Doei!

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
1: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
0: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Gouwe Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: That's your receivers.
9: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Ja, bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere eerste avond gewoon getrouw te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 FM in de Goudse Eter. En op het internet natuurlijk, ga ervoor naar goudstad.nl. En daar kun je, als je onder radio kijkt, kun je dit programma terughoren tot in een behoorlijk ver terug. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet dat iedere week aanzetten, dat dat gepubliceerd wordt, zeg maar. En daarbij heb ik een tijdje even laten lopen. Dus je mist er een paar als je dat met enige regelmaat doet. Excuses daarvoor. Maar de afgelopen weken staan weer aan. Dus dan kan je daar weer op je gemak naar luisteren. Waaronder het mijn eerbetoon aan Bob Ruscher van X-Rated. Goed, waar begon ik mee? Ik begon met Eels, Novocaine for the Soul van het album Beautiful Freak. Volgens mij was dat het eerste album wat we van de goede man hoorden. Hij heeft een nieuwe plaat uit. Het is meer, ik zou bijna zeggen, meer van hetzelfde, maar hij doet het wel weer heel bijzonder. Je hoort hem over een klein half uurtje ergens in dit programma en tot die tijd veel muziek. Meestal probeer ik zoveel mogelijk nieuwe dingen die nieuw uitgekomen zijn de afgelopen week, maar we zitten een beetje in de komkommertijd. Dus ik grijp af en toe een beetje terug op de afgelopen maanden en soms zelfs wel wat verder terug. Maar blijf lekker luisteren, want er komt een mooi bakje muziek aan de komende twee uur. Waaronder de Ratons. Een van de leukere bandjes vind ik uit de UK van de afgelopen jaren. Dit is Hello, How Are You Today?

Ja, terwijl ik dit zit te luisteren, bedenk mij ineens van... hé, er is een of andere zo'n siercampagne aan de gang. Van, maak eens een praatje met mensen. Redelijk infantiele reclame. Zal er beter deze muziek eronder kunnen zetten. Hello, how are you today? Het gaat over precies hetzelfde. Deze track of dit nummer van de Ratons. Ja, veel Engelser wordt het niet dan dit, denk ik toch. Een band die ik ook afgelopen maand opgepikt heb, veel draaien, is Grandma's House. Een beetje gekker allemaal, maar het is wel erg tof. Tenminste, ja, ik vind het best wel leuke muziek. Baby, you're a winner, this is Grandma's House.

Ja, een beetje alto met een randje, zullen we het maar noemen, denk ik. Grandma's House, hoorde je. Baby, you're a winner. En ja, iets minder randje heeft de volgende plaat. Thistle, zo heet de band. En ik heb ze wel eens eerder gedraaid. Het is ja ook weer klinkt behoorlijk Brits allemaal, als ik dan eerlijk ben. Op de een of andere manier is dat toch wel de muziek die mij het meeste aanspreekt in ieder geval. Er komt ook nog wel wat bombastische Amerikaanse spullen aan later, dit programma. Voorlopig is dit Pieces, dit is Thistle.

Lekker een beetje distortion aan het eind. Threshold hoor je. Pieces. Van het album Backflip. In het begin van het jaar kwam er een album uit van een mevrouw. Haar eigen naam is Sabrina Teitelbaum. En ik vermoed zomaar dat ze komt uit de VS. Maar ik vermoed zomaar dat een Duitse origine is. Of Oostenrijkse. Of in ieder geval aan die kant van Europa. En ja, dat is fijne muziek. Er komt een plaat uit. Of die is misschien ondertussen al. Dat durf ik heel even niet te zeggen. Maar dit vond ik een fijne plaat. Hier staat die scherpeet. Jongens toch. Ja, als je denkt, dat hoor ik af en toe een beetje achtergrondgeluid. Ik zit op zolder, het is hier bloedheet en ik heb het raam opengezet. Dus er kan af en toe een geluid van buiten binnenkomen en in de stream komen, zeg maar, op de radio. Maar dat geeft toch niet. Goed, Blondshell dus, daar waren we gebleven. We dwalen af. Dit is Violence.

Ja, er zijn toch veel aan het einde verwachten, maar die zitten niet in. Violence, hoorde je, Blond Shell. En ja, gewoon een lekker poppy plaatje. Een keertje in die 2000, mag er ook wel. Doen we gelijk eventjes dan een kant op, doen we. Father John Misty is de stage name, zullen we zeggen. Artiestennaam klinkt weer een beetje op volle toeren. Joshua Michael Tillman. En die man is al een aantal jaren bezig. In het verleden, toen we nog met meerdere mensen dit programma maakten, nam een van de jongens dit regelmatig mee als de man een nieuwe plaat uit had. Dus ik denk, ik gooi hem gewoon weer eens in. The Payoff, dat is eerder deze maand, is in mei uitgebracht. En er zit er nog eentje achteraan. Het is niet helemaal duidelijk of er nog meer aankomt. Op korte termijn in ieder geval. Maar het is een fijne plaat. The Payoff, dit is Father John Misty.

de PO voor je, Father John Misty. En het doet me in de verte, ik kan hem eigenlijk horen, een klein beetje denken aan Pulp uit de tijd van This is Hardcore. Als ik dan eerlijk ben. Ik ga het nog een keer naast elkaar leggen. En als het blijkt dat het zo is, dan draai ik ze nog een keertje gewoon allebei achter elkaar. Waarom ook niet? Oké, ik begon dit programma met Eels. Oude plaat van zijn Novocaine for the Soul. De goede man heeft nieuw, die blijft gewoon muziek maken. En hij heeft een nieuwe plaat uit. En die is best wel weer een keer leuk om te draaien. A cap in hand, zo heet dat ding. Een cap als met een P, dus met een petje. Geen B van een taxi. Cap in hand. Dit is nieuw werk dus van Eels.

beetje jammer dan weer een fade-out, maar dat is niet anders. Cap in Hand heette dat van Eels. Dus ja, een lekker plaatje wel weer. Niet schokkend, maar wel leuk. Door weer met zo'n Engels bandje. Jonge gastjes allemaal die echt toffe dingen maken. Schoolyard, zo heet het nummer. Nou, ik denk dat ze daar regelmatig nog steeds wel zo'n tijd doorbrengen op schoolplein. Daarnaast maken ze dan dus muziek. Ze noemen zichzelf Tooth. Als een tand. En dit is dus een van hun eerste tracks. Ze hebben op Alma trouwens Restless in Bloom. Dit is Schoolyard van Tooth.

0: trouwens lekker. Gewoon lekker rechttoe recht aan. Geen gelul. Spelen. Tooth hoorde je dus met Schoolyard. Van het album Restless in Bloom. Nou, Restless kan ik, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. We gaan het even lekker rustig aan doen. Even loom. Want het is warm buiten en binnen en alles toestanden. Het volgende gezelschap komt uit Nancy. Dat ligt in Frankrijk voor degenen die dat niet weten. Ze noemen zichzelf Variety Lab. En ze hebben al een paar keer platen uitgebracht. En daar hebben ze nu een aantal remixen van gemaakt. En die zijn best leuk. Streek erachteraan zet ik even een andere plaat, een oude plaat. En mensen die mij kennen, die denken, die kunnen wel raden wat dat dan is. Als ze weten dat de titel van de track van Variety Lab is London in the Rain. I like London.
1: Rain, rain. Darker clouds and rain, rain, heavy showers from all the parts.

Ja, kon natuurlijk niet uitblijven. Na London in the Rain moest dit eventjes dus door. De Nova hoorde je London Rain dus. Heals Me Like You Do. Daarvoor dus inderdaad Variety Lab. Een beetje tropisch klinkend Frans gebeuren. En ik vond het wel grappig. Dus ik denk, ik zet hem er gewoon eens eventjes in. Iets heel anders nu. The Last Dinner Party. Een aantal jaren geleden kwamen ze ineens op uit het niks. En dat, ik vond het erg leuke muziek die ze maakten. Eerlijk gezegd niet zo leuk dat ik er nou gelijk platen van gekocht heb. Maar ik vond het wel verfrissend. Het is daarna niet heel veel beter geworden, maar best wel leuk gebleven. Dus een nieuwe plaat uit van deze dames allemaal. Dus laten we hem eens een keertje inzetten. Knocking at the Sky. Dit is nieuw werk van The Last Dinner Party.

Zo'n duetje met die van Sweet gaan maken. Met de la la la. Goed. The Last Dinner Party hoorde je dus. Dat was het Knocking at the Sky. Dat zo heette de track. Nieuw werk dus, net uit deze week. Dat geldt nog niet voor de volgende plaat, maar die is wel heel recent. Ik heb hem afgelopen tijd veel gedraaid en ik zat wat oude playlistjes door te bladeren. En toen kwam ik hem weer tegen en denk, oh ja, dat was leuk. Kyo, daar heb ik het over, zo heet de band. En ja, het is gewoon een fijne plaat. Veel meer kan ik er niet van zeggen. That's me.

Ja, ook weer mooi net op die 2 minuten. TikTok-lengtes schijnen dat te zijn. That's Me hoorde je van Kyo. Een fijne plaat dit. En nu we toch een beetje in het pittige gitaarwerk zitten, waarom ook niet deze? Een tikje grunzig is het een beetje, dat kan je wel stellen. De band wil denk ik niet gevonden worden op het internet, want ze noemen zichzelf Untitled. Nou, daar zijn er nogal veel van. Dit is Say It Again.

als je zegt dat het begin jaren 90 komt, dan geloof je het ook. Maar dat is niet het geval. Untitled, zo noemt de band zichzelf. Say It Again. En nu we toch lekker in de gitaar zitten, laten we hem lekker aftoppen. Tot het nieuws hoor je Mastodon, Snakes.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

Ja, en al het gedonder aan het einde van het eerste uur met Mastodon en harde platen. We hebben de tijd voor even iets rustigers. Nick Cave in de Bad Seats, hoorde je. Red Right Hand, dat kennen we allemaal wel. Reden is niet zo heel erg leuk. Gisteren hoorde ik dat acteur Sam Neill is overleden. En die ken ik voornamelijk nog van toen ik een klein ventje was. Riley, een hele spannende serie staat mij bij. Keken we altijd. En wel in Nederland 1 en 2, opa spreekt. Maar goed, hij zat ook dus. Het laatste rol waar ik hem in gezien heb. En toen herkende ik hem eigenlijk niet eens. Was in Peaky Blinders. Dus ik vond het een hele aardige aangelegenheid om deze toch wel leader van Peaky Blinders weer eens een keertje tevoorschijn te toveren. En in de ether te slingeren, laten we dat zo maar noemen dan. Dus vandaar Nick Cave in de Bad Seats. Door met Suede. Die brachten vorig jaar een nieuwe plaat uit. Onbespreekbare naam. Antidepressants heet dat ding. En daarvan bleken ze niet alle nummers die ze opgenomen hebben op de plaat gezet te hebben. Er zijn een aantal overgeschoten en die zijn nu uitgebracht. Eén daarvan is deze. Dit is Overload. Dit is Suede.

0: Ja, dan begint hij ineens, dan stopt hij ineens heel erg vroeg. Dat is altijd verraderlijk, dit soort dingen. Sweet hoorde je, Overload. Ja, dat klonk hij ook wel een beetje. Zelfs voor zijn doen klonk hij redelijk over zijn toeren. Goed, de band The Mountain Goats, die is al bezig sinds 1991. En toch is het mij op de een of andere manier gelukt om daar nog nooit van gehoord te hebben, voor zover ik weet. Terwijl het toch leuke muziek is die ze maken. Want ik heb er een beetje naar zitten luisteren afgelopen week. En ik denk, hoe kan ik dit al die tijd gemist hebben? Nou, goed. Laten we er eens naar geluisteren. Candlebox, zo heet het nieuwe single van deze band. Dit is The Mountain Goats.
1: 3 years on the local circuit. Played twice at the county fair. And the second time, Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air, and all the money was there, and we were going on tour with Candlebox.

Ja, ik realiseer me dat Candlebox ook een band was ergens uit de jaren 90. Ik ga het eens even uitzoeken of dit daar iets mee te maken heeft. Als ik zo naar die tekst luister, zou dat zomaar eens kunnen. Je hoorde de heren van The Mountain Goats. Ja, en goed, ja, voor reden die mij een beetje kennen. Ik ben toevallig 2 weken geleden teruggekomen van een zoveelste wandel door de Alpen. Ik heb er weer genoeg gezien, zeg maar. Prachtige beesten. Hoe doen ze dat, hè? Goed, dat dus. Door met een band die ik voor de rest helemaal niet ken. Little Granddad heet het. Het is, ja, het klinkt gewoon heel erg fijn. Heel veel meer kan ik er niet van zeggen. Ze komen uit een van de gehucht. Ik heb hier een heel lang verhaal over de plaats staan, maar ik kan er nog weinig van maken om nou echt iets kort samen te vatten. Om er iets wat te zeggen. Dus ga er lekker naar luisteren. Baby, we've run out of time. Dit is Little Granddad.

0: What do I do?
1: Ja, zeg het maar. Wie het weet mag het zeggen. Goed, Little Granddad hoorde je. Baby, we've run out of time. Dat is goed. Jaren geleden, ergens halverwege begin jaren 90 denk ik, kwam ik via toenmalig wat collega, medewerker Jaap in contact of in aanraking met de band Throwing Muses. Maakte een soort ongepolijste gitaarmuziek die ik tot op dat moment helemaal niet kende. En ik vond het eigenlijk wel heel erg tof. Ben die band een klein beetje blijven volgen. Ook een keertje live gekeken in die tijd. En die band is een soort van gestopt. Maar de liedzangeres die gaat sindsdien gestaag door met het uitbrengen van nieuwe muziek. Zij heet Kristin Hirsch. De meeste mensen kennen dat wel, denk ik. En die heeft een nieuwe plaat uit nu net weer. Dus laten we die eerst even gaan blijven. Ik heb hem nog niet heel goed kunnen beluisteren, eerlijk gezegd. Dus hier staat hij, Peter. Ik ga het gewoon met jullie meeluisteren naar dit nummer. Moths, zo heet dat ding. Dit is Kristin Hirsch.

Ja, aan haar stem begin je langzaam wel te horen dat ze niet de allerjongste meer is. Maar het is nog steeds onmiskenbaar, Kristen Hurst. Mots. Oh, ja, dat is het volgende nummer weer. Komen we de volgende keer wel eens een keertje op. Ik vind het wel weer een mooie plaat. En ik ga het hele album eens een keer beluisteren. Want volgens mij is dat wel weer mooi. Goed, vorige week. Toen draaide ik een nummer van de band Sleep. En dat heette Half Space Suit Will Travel. En ik maakte daar een opmerking over dat ik daar niet zoveel van begreep van die titel. Dacht daarna lag er een mailtje in de digitale brievenbus van luisteraar Jan. En die zegt, het verwijst naar een verhaal van Robert Heinlein, schrijver dus. Ik ga dat eens eventjes opzoeken op mijn gemak. En dan kijken eens of ik dat kan lezen. Voor nu doe ik hem gewoon nog een keertje. Dus Sleep, Half Space Suit Will Travel.

0: gezelschap heet Sleep. En de track die hoorde was Have Spacesuit Will Travel. Dus we gaan het ietsje zonniger maken. We hebben een behoorlijk de experimentele hoek in veel elektronica. Met Genesis Owusu. Ik had nog nooit van een goede man gehoord. Maar hij is al een poosje bezig. En maakt behoorlijk experimentele dingen. En iedere keer als hij iets onder de knie hebt, gaat hij weer wat anders doen. Hij komt uit Australië. En heeft voor deze nieuwe track, dit nieuwe nummer, heeft hij een samenwerking gezocht met een andere Australisch, maar dan Australisch Zimbabwaanse. Zangeres, Kai heet zij. En dat klinkt allemaal, ja, luister maar, zomers zou ik bijna zeggen. Human Again, dit is Genesis Owusu.
1: Get up, up off the dance floor, get up and scream my name. Get up, up off the dance floor, get up and scream my name.

Jensen's Owusu dus, met, samen met Kei hoor je Human Again. We gaan nu toch wel even wat meer de donkerdere kant op, de gruizigere kant die je beter kent in die 2000. Met het gezelschap The Plot in You. Ik had er nog nooit van gehoord, ik kwam ze tegen en ik denk, ja, tof dit. Carved ga je horen, dit is The Plot in You.

The Plot in You, zo heet de band dus. Carved, fijne bak met herrie dit. Beetje jaren 90 emo misschien een beetje. Nou ja, ik weet niet precies. Goed, maakt niet uit. Fat Dog, die kennen we nog. Hebben we vorig jaar een plaat uitgebracht, het jaar ervoor alweer. Behoorlijk spraakmakend, gek als een deur. En er komt een nieuwe plaat uit. Ergens in oktober, 2 oktober zie ik hier staan. En dat ding heet Cancel Me, I'm Tired. Dus ik vermoed dat ze het een en ander aan commentaar gehad hebben. En dat ze zoiets hebben van, joh, zak er lekker in, cancel me dan. Dan zijn we er vanaf. Dat is mijn uitleg. Ik weet niet of het daarover gaat. Maar het zou zomaar kunnen, denk ik. De single die nu net uit is, die heet hetzelfde. Cancel Me, I'm Tired. Dit is Fat Dog.

Ja, ik heet toch even dansen op Indie 2000. Hè? Niet waar? Cancel Me, I'm Tired. Nieuwe Fat Dog. En dat album gaat er streep over uitkomen. Dat gaat ook zo heten. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken allemaal. Goed, het gezelschap Slow Pulp komt uit Wisconsin, uit de Verenigde Staten. Maken mooie kleine luisterliedjes. En daar is dit er ook weer eentje van. Luister naar Not For Nothing. Dit is Slow Pulp.

Wat een heerlijke plaat om weer eens een keer te horen dit. Pulp hoorde je, Disco 2000. En ja, dat was eigenlijk naar aanleiding van de band die daarvoor zat. Slow Pulp met Not For Nothing. Een mooie rustige plaat voor deze zomersavond. De temperatuur op zolder bij mij begint nu de 30 graden aan te tikken. En daar dus, ja, en alles behalve Slow Pulp met Disco 2000. En nee, ik heb geen enkele pretentie om origineel te zijn in deze. Dus maak je geen zorgen. Twee platen kan ik nog draaien, denk ik. En een daarvan is een band uit Ierland die ik een paar jaar geleden per ongeluk ontdekte. En die me erg veel deed denken aan mijn favoriete jaar. 90 bandje, The Cranes. De band heet Just Mustard. En zo af en toe komt er eens wat uit van deze band. Ze hebben één heel album uit, voor zover ik weet. Maar zo af en toe brengen ze dan ineens weer eens een keer. Valt er eens weer een plaatje om. Nou, dit is er eentje van. Het zijn geen pretletters. Daar getuigt de titel van deze plaat wel van. Endless Deathless. Dit is Just Mustard.

Ja, fijne plaat weer dit hoor. Endless Deathless hoor je van Just Mustard. En ik hoop dat er eigenlijk weer een keer een hele album van deze band uitkomt. Het is, ja, je moet er een beetje van houden. Ik hou er ontzettend van. Ik kan me voorstellen dat je het allemaal een beetje rare muziek vindt. Goed, laatste plaat alweer van deze in die 2000 van vandaag. Die is voor Alalaas. En dit is wederom, dat doen ze wel vaker, een volledig instrumentaal stuk. Dus dat kan mooi tot aan het nieuws draaien. En we zien wel wanneer die eruit valt. P.T. Conception, zo heet het album, of zo heet de track die je gaat horen. Het album gaat heten, goed kijken, Sirenas. Dus Sirenes zal het wel uit moeten spreken. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Er zijn twee tracks uit, dit is er één van dus. P.T. Conception, dit is Alalaas. Tot een volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouden Kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stof

0: bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

drift away. Past the gate, desert keeps warm.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met

0: De WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering